0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: De Flevo Ziekenomroep.

te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
2: Flevo, zieken omroep.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.

0: praten.
1: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevozieken-omroep.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast.

plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Ga nou zitten, lieve moedertje, en span je toch niet in. Ga nou lekker in je leuningstoel en laat ons nou maar begaan. En de afwas en de etensboel, die mag je laten staan. Ga jij nou zitten, wordt er al dan maar gezegd. Maar dan vraag ik je, wat komt er van terecht? Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar dan heerst er in het huisgezin een echte goede geest. Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Zit je lekker, lieve moeder? Is het zo wel naar je zin? En dan gaan ze alles redderen en alles loopt verkeerd. Totdat moeder zich tenslotte weer met alles occupeert. Jij mag niks doen hoor, moeder, roepen ze eenparig. Als je moeder bent, dan ben je nog niet jarig. Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Als ik de advertentiepagina van de bioscopen zie, dan lees ik de vlammende titels van de dag van de wraak, de nacht der verschrikking. Ik heb het meer gezocht in simpele tafereeltjes. De lumpia zingt en je hoort het fluiten van de kroephoek.
1: Oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, oh, oh, wat een dag. De encyclopedietjes zie ik dansen in de lucht. Ik hoor het zingen van de lumpia. Oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, oh, oh, wat een dag. De kroephoek hoor ik fluiten en de influenza lacht. Oh, oh, oh, wat een dag. Vandaag is alles pudding, vandaag is alles jas, vandaag is alles soepel in de knot. De emmer is trompetter, de knip zit op het gras, vandaag is alles mirliton en pot. Oh, oh, oh, oh, wat een dag vandaag, oh, oh, oh, wat een dag. De encyclopedietjes zie ik dansen in de lucht, ik hoor het zingen van de lumpia. Oh, oh, oh, wat een dag vandaag, oh, wat een dag. De kroephoek hoor ik fluiten en de influenza lacht, oh, oh, oh, wat een dag. Oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, oh, oh, wat een dag. De encyclopedietjes zie ik dansen in de lucht. Ik hoor het zingen van de lumpia. Oh, oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, wat een dag. De kroepen hoor ik fluiten en de influenza lacht. Oh.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hekkert verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in Nederland. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.

0: eigenlijk niet zo'n goede plaat om als opkikker te zijn. Want alle ziekenhuizen raken leeg en dan zitten wij hier voor een Pinocchio.
1: Is
0: maar dat
1: zo?
0: Is niet helemaal de bedoeling natuurlijk.
1: Nee, ze moeten wel blijven komen. Ja. Al is het maar voor een nachtje, toch?
0: Ja, zo is het. En dan gewoon luisteren naar de Flevo-Zieken op. Jan van Eunen, dat ben jij. Jij zit tegenover me.
1: En jij bent Peter Bakker en we gaan het weer samen doen vanavond.
0: Ja, een muzikale vaart.
1: Muziek, gewoon.
0: Wat gaan we doen?
1: Muziek.
0: Ja, nee. We gaan die muzikale vaart weer doen.
1: Ja.
0: Ja, je zegt over zee, maar in een liedje wordt dat gezegd. Maar dat is niet helemaal waar. We nemen u gewoon met de muzikale vaart mee naar de klok van 10 uur.
1: Ja.
0: Zo is het. En dat gaan we doen met heel veel muziek. En laten we maar gewoon lekker gauw doorgaan. En dat gaan we doen met een nummertje uit de 60's. Een soort van testament uit de 60's. Dat brengt ons bij de woensdagochtend, maar dat gaan we straks blijven doen.
1: Maar het is al een nummer wat gemaakt is in 1953, hè?
0: Ja, het is al
1: geschreven door Pat Best en door verschillende ook uitgebracht. Waaronder ook bijvoorbeeld Hermits in hetzelfde jaar. Maar het is een groot hit geworden door...
0: Freddy and the Dreamers.
1: Daar komen ze.
0: I understand.
2: I understand just

0: dat is niet fijn voor je, jongen.
1: Nee, zeker niet.
0: De Drieërs waren dat met Je zit in mijn hoofd. En er is een nieuwe single van ze.
1: Ja. Ja, toch? Wel weer leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja,
0: heerlijk,
1: zeker.
0: Heerlijk, een beetje zomers nummer. Daarvoor hadden we Freddy and the Dreamers met I Understand.
1: Ja.
0: Just How You Feel. Er zaten een paar dingetjes doorheen, hè?
1: Daar zaten inderdaad een paar nummers doorheen. Die Old Lane, hè?
0: Ja.
1: En die andere. Volgens mij van Animals, dat hebben we net even opgezocht.
0: Ja, ja. Bring It On Home To Me.
1: Ja.
0: Althans, een stukje tekst daarvan zat erin verwerkt. Freddy in the Dreams, 1965. We gaan, we blijven eigenlijk een beetje in de jaren 60. Grens jaren 70, en dat gaan we doen met deze. Creedence Clearwater Revival, and I Put a Spell on You.

0: toch wel te hopen dat als de luisteraar de keuze heeft, dat ze dan gewoon gezellig bij ons blijven. Hè?
1: Ja, maar zo is het gewoon blij met Giel Otting.
0: Dat hoop ik wel, ja.
1: Ja. Dat is namelijk de artiestennaam van Thomas Bergen.
0: Met wie?
1: Giel Otting.
0: Oh, die.
1: Zo heet hij. Ja, en hij was al op 12-jarige leeftijd was hij al met zijn eerste singeltje bezig. Mijn luchtballon. En ik heb dat ooit een keer live mee mogen maken toen ik een winkeltje had in Amsterdam. Had ik een beetje een live optreden. Toen was het nog een jochie van een jaar of 9 of 10. En Bel Perez was dat toen ook nog bij. Dat was wel gezellig, hartstikke leuk.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Nou, ja, dat is alweer lang geleden, denk ik.
1: Lang geleden, ja.
0: Ja. Wat ook lang geleden was de single van Creedence Clearwater Revival.
1: Ja,
0: dat klopt. De Spell on You.
1: Ja. Eigenlijk in 1968 op de plaat gezet. In een LP. En in 1972 is pas een hit geworden.
0: Ja, toen hebben ze het op single uitgebracht.
1: Ja.
0: In een wat verkortere uitvoering. En die hadden we net ook gedraaid.
1: Mm-hmm.
0: Want de LP-versie is wat langer volgens mij. Dus. Maar even weer naar 2026. Nieuw album van Wanwee. Een K-pop band is dat. En die heeft een nieuw album uitgebracht. Dat heet Unknown Atlas. En daar kwam ik een heel mooi nummer op tegen. En dat ga ik nu draaien voor jullie. Icarus.

0: kan er hele mooie liedjes van maken, hè? Early Morning Rain. Ik vind er helemaal niks aan.
1: Nee? Maar ja. Een nummer geschreven door Gordon Lightfoot in 1966. Ja. En in dit geval uitgebracht door Elvis Presley, maar ook Bob Dylan heeft dat gecoverd. Jerry Lee Lewis, Neil Young bijvoorbeeld, heeft het ook gedaan.
0: Ja. Dus. Nou, kunnen we ook alweer een tweede uur mee beginnen. We wachten op de dokter.
1: Dat kan.
0: Gaan we niet doen, maar het is wel een mogelijkheid natuurlijk.
1: We gaan nu wel wat anders doen, heb ik begrepen.
0: Wanneer?
1: Nu?
0: Ja, we gaan nu wat anders doen, ja. Ja. Ja. Ik wilde nog even zeggen dat One Wee daarvoor zat van het nieuwe album Icarus, heette dat nummer. En we gaan nu naar...
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Want we kregen er een binnen via de app van Harriet. Die wilde graag horen Cloud en Amour. Amour.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Van John of Love.
1: Loudermilk. Hoe kom je aan die naam?
0: Ik heb geen idee. Heb je dat opgezocht?
1: Ja, het was een Amerikaanse singer-songwriter. En een multi-instrumentalist. En hij kon echt doobie-doobie-doobie-doobie-doobie-doobie-doobie.
0: Ja, dat kon hij ook, hè.
1: Hij schreef een aantal country- en pop-hits die vooral in de versies van andere artiesten grote successen werden. Hij was een neef van de broers van Ira en Charlie Loudermilk, die als de Lovin' Brothers een country-muziekduo vormden in 1976. Werd opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame.
0: Oké.
1: Okay. En dit was even 1955 de sentimentele song A Rose and a Baby Ruth.
0: Ja, oké, okay. Je was nog niet uitgebracht.
1: Bijna.
0: Denk zit ik er doorheen te leuteren.
1: Ja. Dat doe je nog altijd, dus dat maakt niet uit.
0: Dankjewel weer. Hè. Ja. 1960, Language of Love. Daarvoor het verzoekje van Harriet en Cloud Amour. Mooi. Was ook Cloud. De Language of Love. Toch?
1: Ja, zeker.
0: Waarom doet dat ding het niet? Waarom zit
1: ik heb
0: deze
1: geen idee waarom het niet doet.
0: Ik heb geen idee ook waarom dat...
1: Zal ik me vast gaan zeggen waar we mee verder gaan of ga je dat zelf doen?
0: Nee, mag jij doen.
1: Jij bent de zin van mijn leven. Mark Daniels. Jij!

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Nou, de Swift is ook weer even gelukkig gemaakt.
1: Hè? Zo is het. Yes.
0: Met Taylor Swift. En, Elizabeth Taylor, die bezong ze. Is dat nieuw, Jan? Of is dat oud? Wat is het?
1: Nou, het is niet meer heel nieuw. Maar het is volgens mij zelfs nog van vorig jaar.
0: Van vorig jaar.
1: Ja.
0: En daarvoor hadden we Mark Daniels met Jij bent de zin van mijn leven.
1: Nou, ik ben blij toe.
0: Ja, leuk hè?
1: Ja.
0: We gaan even naar wat Frans uit de oorschelpen. En dat gaan we doen met Michel Sardou en Le Lac du Connemara. Die begint heel zachtjes in.
1: Ja, die begint heel zachtjes. Kijk, komt die aan hoor.
0: Maar er is die hoor. 1, 2. Doe maar.

0: Kun je zo lekker meebrullen deze. Heerlijk. Van die animals. Ja, ja. Bring it on home to me.
1: Ja.
0: En dat hoorden we dus eerder bij Freddy en... Freddy and the Dreamers was het toch? Of,
1: ja, dat is Freddy
0: and the Dreamers. Ja, nee, ja. Ik begon ineens te twijfelen. Ik denk,
1: niet dat. En het is trouwens geschreven door Sam Cooke, hè?
0: Ja.
1: In 1962 heeft het op de plaat gezet. Is ook nog door de Animals, dat werd horen. Ook door Eddie Floyd is het op de plaat gezet. En door Rod Stewart heeft het ook uitgebracht.
0: Die heeft het ook nog gedaan, ja.
1: Ja,
0: ja, het zijn allemaal van die dingen waar ik covers van zijn. Maar dit vind ik toch wel een van de mooiste. Van
1: ja,
0: die
1: toch?
0: Animals.
1: Ja. Zeker.
0: En dan volgen we nog Michel Sardou met Le Lac du Connemara. En we gaan nu, het is veel leuker met jou.
1: Oh ja, het is ook veel leuker bij mij. Dat weet ik. Oh, sorry.
0: Oké, okay, nou goed. Suzanne Heldmeijer en Frank Vergoeden.

0: Tremolo's. Someone. Mooi. Ik kende het nummer niet van hun.
1: Nee, dat is wel heel mooi.
0: Het is wel een heel mooi nummer inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: Dat is de laatste vocale in het eerste uur van deze aflevering van de Muzikale Vaart. We gaan even naar het nieuws van 9 uur. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte. We zeggen tot zo.
1: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het Planbureau Marco Hekkert verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en twee agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laten de bedreigden weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G. al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. Unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen moeten verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waar ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant heeft namelijk te maken met hoge kosten en overcapaciteit. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de twee voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel. Tel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.

0: Ja, tonight. Ja. Jan van Eunen hoorde u als altijd in het tweede uur, aan het begin van het tweede uur. Hè?
1: Ja, met een, leuk.
0: Een lekker stukje zingen.
1: Ja, zo is dat.
2: Goed. Nummer van Elvis, Good Luck Charm. Leuk om te doen ook.
0: Ja. En ja,
3: en, het is, ja, zachte grond, hè, met je handjes zwaaien. En,
0: ja, maar je hebt me niet gehoord.
3: Nee, ik heb je
0: nee,
3: niet gehoord.
0: Nee, ik mag niet zingen van jou.
3: Jawel hoor. Als je maar zachtjes doet.
0: Oh, heel zachtjes. Ja. Ja, nou ja, met z'n tweeën zijn we nog bij u tot 10 uur met een muzikale vaart. Ja. En u hoorde in het eerste uur, aan het eind van het eerste uur, een nummertje van
3: Frank Verkooijen.
0: En Frank Verkooijen. Ja. Ja. En dat heet, hoe heette dat ook alweer? Oh ja, dat
3: veel
0: is
3: leuker, zo, ja, veel leuker met jou.
0: Leuker is met jou of zo, weet ik veel. In ieder geval iets in die trant. En toen dachten wij, en misschien ook wel van, hé, dat is een heel bekend melodietje. Van wie zou dat ook alweer zijn? Nou, dat hebben we uitgezocht. Van Dr. Hoek. And a little bit more.

0: Dat is een heerlijk nummer om te gaan zingen. Echt, ja. Ik heb het, toen ik nog een optreden was als John Almaro, heb ik het nummer ook regelmatig gezongen. En dan staat die danstoer zat echt helemaal vol. Geweldig, leuk om te doen.
1: En binnenkort ga je het weer doen, heb ik begrepen.
0: Nou ja, binnenkort, ik ben gevraagd door mijn kleinzoon. Die wordt 18 uit van deze maand.
1: Ja.
0: En die wil weer maar gaan zingen. Dus opa moet gewoon aan de bak. Die moet weer wat nummers gaan instuderen. En wat nieuwere ook. Want ja, ik heb moeilijk met André Hazekamp om je aankomen natuurlijk. Maar Yves Berends heb ik nu ook gedaan. En heb ik gedownload en dat soort dingen allemaal. Dus ik ga het ook allemaal doen. Okay. Dus dat gaat heel leuk worden, denk ik.
1: Nou, dan hebben we weer wat nieuws ook aan het begin van de tweede uur van de muzikale vaart.
0: Ja, zeker.
1: Dus. Hey, we hebben nog een nieuw singeltje van, ik denk Alan Clark. Wie is Alan Clark ook alweer? Ik herkende de stem niet helemaal. Maar
0: nee, maar dat is ook niet de Alan Clark die jij bedoelt volgens mij.
1: Jawel, het is de gitarist, songwriter.
0: Dan is dat die naam niet goed. Het is Alain, het is met A-I-N, is het.
1: Nou ja, er staat hier Alan Clark en ik heb het opgezocht. En hij is toch van de Hollies.
0: Oh.
1: En het is een nieuwe single, Walking on Still Waters. Okay.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Django Wagner en Bachata Bailando. Een nieuwe single van hem.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja.
1: Heeft hij hard moeten studeren om dat nummertje te schrijven, volgens mij.
0: Wat zeg je?
1: Heeft hij hard al moeten studeren om dat nummertje te schrijven, toch?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Hey, daarvoor hadden we Alan Clark en ik haalde er gewoon twee door elkaar. Ik dacht dat je bedoelde Alan Clark. En dat is natuurlijk die jongen die met zijn vader ook gezongen heeft. Father and Friend.
0: Ja. Ja, maar die is niet.
1: Vandaar een beetje de verwarring in het begin van dit nummer.
0: Ja, ja. Maar die is het niet. Het is Alan Clark, de oprichter, mede-oprichter van de Hollies.
1: Ja, daar was ik later achter.
0: En de Hollies die treden niet meer op. En die zijn er eigenlijk mee gestopt. En ik denk dat hij daarom ook een solo single heeft uitgebracht. En dat is deze, Walking on Still Waters. We gaan even naar het begin van de jaren 60 weer. En dat gaan we doen met John Gibson en Sea of Heartbreak.

0: Gibson Brothers. Que sera mi vida. Mooi, hè? Brengt ons wel helemaal terug in de jaren 70.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En ik denk, nou ja, je vult me wel een klein beetje aan, maar dat...
1: Ja, nee, ik was met wat anders bezig. Dus ik moest ineens heel snel moest ik naar de microfoon, want...
0: Oh, je moet er even ja. snel terug. En daarvoor hadden we Don Gibson, maar dat is helemaal geen familie van.
1: Nee.
0: Want de Gibson Brothers die komen uit Frankrijk en Don Gibson die komt uit de United States of America. Oh. Om het maar even zo mooi te zeggen. Uit 1961 denk ik dat dit was. Sea of Heartbreak. Niet zo'n bekend nummer, maar nog wel lekker. Toch?
1: Ja, zeker.
0: Oh nee, ja. Ik denk, nou, ik zal het maar even vragen. Hm? We gaan naar cabaret.
1: Oh, het is al een beetje zover.
0: Ja, het is alweer zover.
1: Ik zie het.
0: Dus dan gaan we naar Herma Vinkers. En ja. Volgende week in Naaldwijk.
2: Goedenavond, dames en heren, hier in Amsterdam. U ziet zo dadelijk mijn voorstelling Geen Spatader veranderd. En die voorstelling heeft de meest spectaculaire openingsscène die ik ooit heb gehad. De eerste scène speelt zich namelijk af geheel onder water en er wordt een scheepsramp in uitgebeeld. Ik heb de kleren er al voor aangetrokken. Maar eerst even iets vooraf. Ik heb namelijk in deze voorstelling een grapje verwerkt. Een aardigheidje, maar dat grapje kan ik niet eerder uitvoeren voordat ik een videoopname heb van een vol carré dat keihard roept, geef niet het droog wel weer op. Nou, het slaat nu helemaal nergens op, zoals ik er zo droog en kaal aan die voorleg natuurlijk. Maar als je het verhaal wat eraan vooraf gaat hebt gevolgd, en je ziet dan tenslotte van dat verhaal een videoopname van een vol carré dat goed duidelijk roept, geef niet het droog wel weer op. Nou. Dan kom je niet meer bij. Ik heb daarom mijn videocamera van huis meegebracht. En als u dan zo vriendelijk zou willen zijn om op het teken van mij goed hard en goed duidelijk te roepen, geef niet het droog wel weer op, dan ben ik u enorm erkentelijk. Ja, ik zeg het er maar heel eerlijk bij, u zelf hebt er niks aan vanavond. U hebt er helemaal niks aan, maar ik sta volgende week in Naaldwijk en die mensen bezorgt u de avond van hun leven. Geef niet het droog wel weer op, ik moet nou wel lachen. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat u zegt van, ja, wat is dat nou zeg? We gaan ons niet een beetje uitzitten sloven voor een leuke avond in Naaldwijk. Hè, een kaartje hier is net zo duur. Nee, duurder. Ja, maar heel duur, dat scheelt nogal. Maar dan... Maar dan weet ik wel goed gemaakt. Dan doe ik vanavond wel iets, hè, dat ik volgende week in Naaldwijk weglaat. Dan gaat u ongeveer gelijk op qua waar voor uw geld. Ik heb vast nog iets in mijn boekje staan dat ik volgende week weg kan laten. Dus, dit. Geachte sollicitatiecommissie, bij deze reageer ik op uw advertentie waarin u vraagt om obers met ervaring. Ik deel u mede dat ik geen belangstelling heb. Die laat ik dan volgende week wel weg. En ik doe er maar meteen een tweede achteraan, dan weet ik helemaal zeker dat u niks tekort komt, hè? Mijne heren, bij deze solliciteer ik naar de functie van algeheel directeur van uw bedrijf. Naar mijn mening ben ik zeer geschikt voor de functie en ik verwacht u morgenochtend om 10:00 op mijn kantoor. Ja? Dus, oh ja. Geef niet het droog wel weer op. Ja, ik besef heel goed dat er nogal wat van u verlangen. En zeker nog in zo'n zaal als Kareba. En dan voor zo'n lullige avond in Naaldwijk. Maar onderschat u Naaldwijk trouwens niet hoor. Ik bedoel, Amsterdam heeft Carré, Den Haag heeft een Circus Theater. En vanuit Naaldwijk is dat heel goed te doen. Dus geef niet het droog wel weer op. 1, 2, 3.
3: Geef niet het droog wel weer op.
2: Ja. Ja, nou, als u dan allemaal volgende week in Naaldwijk komt kijken. Nou, dan kan ik u garanderen, dan hebt u de avond van uw leven. Ja, dan wel. He, ja, ik voel me nog steeds een beetje schuldig naar u toe, dus... Ja, ik doe er voor alle zekerheid nog maar in, je weet maar nooit. Dus, ik heb de beste al wel gehad, denk ik. Ja, het wordt niet meer waar. Nee, dit is ook niks. En dit is nog, volgens mij is het niet waar.

0: Pierre de Haan. Familie van Jan?
1: Nou, ik dacht eerst van niet, maar volgens de Wikipedia is dat wel zo. Maar ja, het is toch Frans, was de zus van de Samen Pierre de Haan. Ja. Oké, nou, ze waren dus wel familie van elkaar.
0: Oké.
1: René en Pierre. Maar ik ken waarschijnlijk ook wat Amsterdammers, die kennen ook Banaan Stockman wel. En Pierre heeft daar vroeger een duo mee gevormd. En hebben ze ook aardig wat nummertjes uitgebracht.
0: Oké, ja, ik zeg maar helemaal niet.
1: Nee, maar dat begrijp ik, want dat is Amsterdams.
0: Ah, dat is Amsterdams.
1: Okay. Ja.
0: Dat is, komt uit dat dorp. Daarvoor gaan we helemaal vinkers met volgende week in Naaldwijk. En dan gaan we nu naar...
1: Even normaal doen.
0: Nee, we gaan eerst naar Jos.
1: Oh, waar is Jos?
0: Ja, we gaan eerst naar Jos.
1: Dan gaan we naar normaal doen, toch?
0: En dan gaan we naar normaal.

0: Nou, dat was normaal dus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Heel normaal.
0: Heel normaal. Fever. Ik dacht eerst dat dat fever was, maar dat is het niet. Nee. Nee, het is heel wat anders. Dus in het begin lijkt een beetje op... hoe heette dat? Die band dat er weer...
1: Wang Dang Doodle.
0: Living Blue.
1: Ja.
0: Wie was dat met Wang Dang Doodle? Daar lijkt het een klein beetje op, maar... Ach, maakt ook niet uit. Normaal dus. En daarvoor hadden we George Baker Selection met Dear Anne uit, nou, 69, 70, zo'n beetje. Jan, wat irriteert je het meest als je door Almere reist?
1: Nou, wat dacht je van de stoplichten? Het zijn echt stoplichten. Het heeft niks met verkeerslichten te maken. Het zijn echt stoplichten.
0: Oftewel de rode golf. Hè? Ja. Nou, daar hebben we er een blues van gemaakt.
1: Ja.
0: En dat doen we dan onder de naam Irritation.

0: Walking in the Rain van Johnny Ray. Als laatste vocale in deze aflevering van de Muziek aan de Vaart. Daarvoor hadden we nog Chris Rea met Gone Fishing. En de Almere Blues. De rode golf van Almere werd erin bezongen.
1: Ja, leuk gevonden.
0: Ja. Ja, als je daar toch stilstaat bij zo'n stoplicht, dan heb je tijd om na te denken. Hè?
1: Ja.
0: Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben.
1: Nee.
0: Dit was hem weer.
1: Zeker, was het weer. Was weer leuk om te doen.
0: Zo is het. Voor straks wel te rusten, morgen weer een stuk beter wakker worden. En we worden herhaald, hè, tussen 8 en 10 op de vrijdagochtend.
1: Ja.
0: Dus als u daarna geluisterd heeft, dan zou ik zeggen, maak er vandaag dankzij of ondanks alles weer een mooie dag van. En vergeet niet te blijven luisteren naar de Flevoziek Omroep. Want er is nog zoveel moois wat dan voorbij komt. Waaronder ook Zol Madison op vrijdagavond.
1: Tja, het gaat u goed.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dom op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. De betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en 2 agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laten de bedreigden weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G. al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. Het planbureau voor de leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de 2 voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: En je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: En dat zijn wij.
2: Ja. Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Ja, precies. En dat gaat door tot 12 uur.
1: Zeker.
2: Ja, met zeker. 11 uur een tussenstop voor het nieuws.
1: Ook dat gaan we doen.
2: En daar tussenin gaan wij allemaal gezellige plaatjes draaien. En we zijn al gezellig begonnen.
1: Ja, uit de jaren 60, hè, wel te verstaan. Ja. Want we begonnen natuurlijk niet in de jaren 60. Nee, we begonnen met de opkikker van de maand. En dit is de opkikker maand september. En die is van jou, Joop.
2: Nee,
1: ja,
2: heel goed.
1: Als de zon schijnt van André van Duin. Oftewel, Buona Sera Mrs. Campbell. Dat is het originele titel van de plaat.
2: Hoe?
1: Buona Sera.
2: Oké. Okay.
1: Mrs. Campbell. Dat is het originele nummer.
2: Never know.
1: Nee, maar we gaan het misschien wel een keertje draaien. Wie weet, op de donderdagavond of zo.
2: Zo, dat bedoel ik. Of de maandagavond.
1: Maandagochtend.
2: Zeg ik.
1: Ja, oké. Okay. Dat is goed. Hey, nogmaals, jaren 60 en we gaan weer heel veel nummertjes draaien. En we beginnen dit keer met, zoals ik altijd begin, Elvis Presley en de Jordanaires. I don't wanna be tied.

Dewis was dat met van Carla Thomas. En daarvoor hadden we de Plats met Harbor Lights. En we begonnen deze aflevering met I Don't Wanna Be Tired van Elvis Presley en de Yardbirds. Brengt ons bij Michelle Marie Fabares. En zij is geboren in Santa Monica. En dit jaar helaas overleden. Ze was een Amerikaanse actrice en kindster. En ze werd zowel in 1993 als 1994 genomineerd voor de Primetime Emmy Award. Voor een rol als Christine Armstrong in de comedyserie Coach. Fabares maakte in 1955 haar filmdebuut in de musicalfilm Hotel Flamingo. Waarin ze de 9-jarige versie van Rosalind Russell's personage Kim Holiday speelde. Fabares' loopbaan op het witte doek speelde zich vooral af in de eerste 15 jaar na haar filmdebuut. Gedurende die tijd speelde ze onder meer Twinkie, het zusje van John Saxon's personage Jimmy Daly, en zowel Rock Pretty Baby als Summer Love 1958. Ook verscheen ze naast de Elvis Presley, die we net hebben gehoord, zowel in Girl Happy, Spin Out als in Clambake. Hier is Shelley Fabares met Johnny Angel uit 1962.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Deadman's Curve van Jan en Dien. Kom op. Wat is dit nou weer?
1: Oh,
0: Jan en Dien.
1: Jan en Dien. Ja. Nou, ik ben het niet, hè? Want het is al heel erg vroeger.
0: Echt niet te geloven met dit scherm. Daar moet ik niet echt even. Jan en Dien. Nou. Amerikaans surfmuziekduo. Uit de jaren eind 50, begin 1960. Bestaande uit Jan Barry en Dean Torrence. In het begin van de jaren 60 waren ze de pioniers van de California Sound en de vocale surfmuziekstijlen. En die zijn eigenlijk door de Beach Boys populair gemaakt. Een van de meest succesvolle nummers was Surf City. Dat werd geschreven door Brian Wilson. En hun andere top 10 singles hebben ze ook nog gehad. Het ging allemaal goed met die jongens. En dit heet Drag City. En wat we gedraaid hebben, was ook een van die platen, Dead Man's Curve. Dus, kort maar krachtig.
1: Ja, dan gaan we kort maar krachtig verder met The Four Tops en You Keep Running Away.

misschien eventjes de schuifjes omhoog, dan horen ze me tenminste. Patricia Ann Ruth Noble was een Australische zangeres en actrice. Aanvankelijk trad ze op als Patsy Ann Noble en was ze een tiener popzangeres in de vroege jaren 60. Met regelmatig optredens in het Australische muziek- en variëteeprogramma Bandstand. In november 1961 bracht ze haar grootste hit uit Good Looking Boy, die de top 10 in Melbourne en de top 20 in Sydney bereikte. Tijdens de Logie Awards van 1961 won ze de prijs voor beste vrouwelijke zangeres van het jaar van de TV-week . In 1962 verhuisde ze naar het Verenigd Koninkrijk en zette ze daar haar zangcarrière voort met het uitbrengen van singles, waaronder ook wat we net gehoord hebben, Crack in the Door van Patsy Ann Noble dus. Gaan we gauw verder met het volgende, dat is Anita Harris en Trains, Boats and Planes.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, we hebben er weer een. En dat is, die is van Thea. En dat is van Dusty Springfield, heeft ze aangevraagd. En die gaat zingen You Don't Have to Say You Love Me. Eigenlijk is dat ook vaak een gezichtsuitdrukking. Hè?
2: Dat is heel vaak een gezichtsuitdrukking, ja, dat klopt. Ja. Nou, dan gaan we dat toch doen.
1: Ja, Thea met Dusty Springfield en You Don't Have to Say You
2: voor
1: Love
2: een,
1: Me.
2: Voor iedereen die luistert en natuurlijk ook voor al het verplegend personeel. Even hard onder de riem. You Don't Have to Say You Love Me.

0: Precies. Dan hebben we er nog één te goed. En dit is van Melina Mercouri, Les Savants du Pirée. Toen ik dat nummer uitkoos, toen ging ik even kijken wat er over te vertellen was. En daar was ik eigenlijk wel een beetje verrast door. Want je gaat niet alleen terug in de tijd. Maar dat is echt niet normaal als je terug in de tijd gaat. Want het liedje heet De Pedia tou Pirea. En dat is oorspronkelijke Griekse taal. En het heet, dat hebben ze later gedaan in het Frans, De Kinderen van Piraeus. En dat verwijst niet alleen letterlijk naar de jeugd van de Griekse havenstad, maar symboliseert vooral de trotse, veerkrachtige en vrolijke gewone bevolking van de havenarbeiders, werkzaam in de belangrijkste haven van Athene. En deze diende als toegangspunt tot de stad. En dan hebben we het over het jaar 483 voor Christus. Ik wist eigenlijk niet wat ik zag.
1: Nee.
0: Gedurende die periode groeide Piraeus uit tot de belangrijkste havenstad van Athene. En werd gelegd door niemand minder dan de Atheense generaal Themistocles. Hij leefde van 524 tot 459 voor Christus. Daar heb ik op school altijd moeite mee gehad, hè, met het...
1: Het
0: eerste getal wat groter is dan het later getal.
1: Ja.
0: Het lied werd geschreven voor de film Potemkin Kyriaki, internationaal bekend als Never on Sunday. Gezongen en gespeeld door, als hoofdrolspeelster, gespeeld door Melina Mercouri. Nooit op zondag werd gezongen door Anneke van Hoofd, begin jaren 60. En later ook door Mieke Telkamp als Nederlandse afgevaardigde. Melina Mercouri. Les enfants du Pirée.

0: Manfred Mann in de jaren 60. Dan heet ik nog alleen Manfred Mann. Later werd het Manfred Mann's Earth Band. Haha, zet de clown, was het nummer. En daarvoor hadden we Still I'm Sad van de Yardbirds. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei.

0: We hebben geluisterd naar de Ballad of Yoko, John en Yoko Ono van de Beatles. En dat is mijn kant, zeg maar. En jouw kant is Gimme Shelter van de Rolling Stones.
1: Nee hoor, ik heb beide kanten, maar dat maakt niet uit.
0: Zeg hè?
1: Ik heb beide kanten, maar ja, beide, ik beide vind zowel de Beatles als de Rolling Stones.
0: Ja, ik heb het met de Rolling Stones wat minder, maar ze hebben wel mooie nummers hoor. Sommige hebben ze ook rustige nummers.
1: Maar jawel.
0: Ik heb er niks mee.
1: Oké. Okay.
0: Dus. En dat betekent dat wij aan het einde zijn gekomen van deze uur.
1: Yes.
0: En dat betekent ook dat we naar het nieuws gaan luisteren. En daarna weer snel bij u terug zijn. Met het tweede gedeelte van het programma.
1: Zo is dat.
0: Tot zo.
1: Tot straks.

0: De FC Dal op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken richtte geen schade aan. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. De incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties werden opgeëist door extreemlinkse organisaties. 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. Stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En een Amerikaanse patiënt heeft 3/4 jaar geleefd met de genetisch gemodificeerde nier van een varken. En dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Volgens onderzoekers kunnen genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker dienen als tijdelijk alternatief bij een tekort aan donororganen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: En wij heten u weer van harte welkom voor het tweede uur. Ja. Toch, Jan?
2: Zo is het.
1: Oké. En dat we gaan drie plaatjes achter elkaar draaien. En dat is uit Nederlandse bands. En dat, ja. We beginnen met Emotions, met It's Gone. Mm-hmm. En dan hebben we TZ met Early in the Morning. En dan Love is in the Air van Shocking Blue. Het is wel grappig dat we dus zeggen dat het allemaal Nederlandse bands zijn. Maar het zijn wel allemaal Engelstalige liedjes. Ja. TZ, dat is een Nederbeatband uit Delft. Die in de jaren 60 rhythm and blues en vanaf het begin de jaren 70 popmuziek maakte. De belangrijkste hits van TZ zijn Ma Belle Amie uit 1969 en She Like Weeds. En wij draaien dus Early in the Morning. En She Like Weeds was een nummer 1 hit in 1970. Componist Hans van Eyck was het muzikale brein achter TZ.
2: Klopt helemaal. Ja. En Robbie van Leeuwen is eigenlijk een beetje de rode draad in dit hele verhaal. Want Robbie van Leeuwen heeft in alle drie de bands meegespeeld.
1: Oké, ik heb zo.
2: Yes.
1: Ja.
2: It's Gone van The Motions. Early in the Morning, TZ. Love is in the Air van Shocking Blue. En let wel, daar wordt niet gezongen door Mariska Ferres, maar nog door de mannen op zich. Want toen was het alleen nog een mannenband.
1: Oké.
2: Komen ze.

0: Beat uit Den Haag was dat. De Shocking Blue T-set en de Motions. Jawel. En goed, dat gezegd hebben, dan gaan we gauw verder met, weer met muziek. En, want jij bent iets aan het opzoeken, hè?
1: Ja, ik was iets aan het opzoeken.
0: Ja. Heeft niks met muziek te maken. Alhoewel, het had wel een klein beetje met muziek te maken. Want je zoekt iets van de Addams Family.
1: Ja.
0: Ja.
1: En daar heb ik... even kijken. Ik heb wel wat gevonden.
0: Oh, nou vertel.
1: Ja. Ja, dat
0: we, we zullen even vertellen waar het om gaat. Hè? Want anders denken de mensen, ja, wat lullen ze nou in godsnaam weer over. Er loopt hier altijd een man langs die met van die containers met vuil. En die lijkt op iemand. Nou, toen zijn we er net achter gekomen dat we nu weten welke welke serie dat was.
1: Ja.
0: Dat was dus de Addams Family. En hij had ook altijd een bepaald muziekje had hij bij zich.
1: Zal ik het laten horen? Want ja? Ik heb het.
0: Oh, laten we horen.
1: Ja, even kijken hoor. Of het lukt hoor.
0: Ja.
2: Eindelijk een telefoon met een voorkant.
0: Oh, nee, dit is reclame.
1: Kijk, dit is reclame natuurlijk. Praat maar even door.
0: Nou, ik praat nog even door. We gaan zo natuurlijk even luisteren naar het muziekje wat altijd bij hem gedraaid werd. Van de Addams Family.
1: Ja.
0: Doet ie? Oh, dat was het, ja. Ja.
1: Dit werd veel bekeken, hè?
0: Dat werd vroeger heel erg veel bekeken, ja.
1: Dat was wel een rare toestand, moet ik eerlijk zeggen.
0: Maar goed, gaan we weer verder met muziek?
1: Ja, laat
0: maar
1: doen.
0: Oké, we gaan eventjes een rondje door Europa. En dat doen we met Heidi Brühl, Mireille Mathieu en Nila Pizzi.

0: Nilla Pizzi was een Italiaanse zangeres en haar echte voornaam is Adionilla, maar deze verkortte ze. Ze was vooral populair in de jaren 50 en 60. Ze won de allereerste twee edities van het San Remo Festival met Grazie di Fiori en Vola Colomba. In 1956 haalde ze de Nederlandse hitlijst met Arrivederci Roma. Dat kennen we allemaal wel, denk ik, de ouderen onder ons. En ze was ook de eerste winnares van het festival van Napels in 1952 met Desiderio e Sole. Ook het Canzonissima Festival, Canzonissima Festival schreef ze in 1958 op haar naam met Ledera. En mezzanotte, dat betekent volgens Joop halve noten. En dan hebben we niet over cashewnoten waarschijnlijk.
1: Nee, waarschijnlijk niet, nee. Nee, het zullen wel muzieknoten zijn.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Daar gaan we maar vanuit.
0: Ja. Gaan we gaan filmen.
1: Wel een leuk liedje trouwens.
0: Dat is leuk,
1: leuk,
0: leuke melodie.
1: Ja, leuke melodie. Ja. Ik vind het Italiaanse vind ik toch altijd wel leuk hoor.
0: Eerlijk ja, zeg. En als je heel goed luistert is het toch wel een klein beetje te verstaan ook. Als je een klein beetje Frans
1: kent. Dat heb ik geprobeerd. Maar
0: dat ging dus niet.
1: Dat is bij mij niet gelukt. Nee.
0: Nou, als je een klein beetje Frans kent, dan komt heel veel Frans ook wel in het Italiaans voor. Ja, ja, ja,
1: okay.
0: Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we verder met het volgende.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja, en we hebben er weer een. Eentje van Harriet. En die vroeg aan Jimmy Fontana met Il Mondo. En dat is speciaal voor ieder die hier ligt. Of zit, of staat, of weet ik voor wat. En natuurlijk ook voor het verpleegend personeel.
1: Ja.
0: Il Mondo, Jimmy Fontana.

0: Okay, Johnny, I'll call you again tomorrow. Bye.
1: Bye.
2: Nou, zeg het maar, Joop.
1: Dat is verrassend. Bye. Ja. Tweede gedeelte van de jaren 60 herinneringen. Lucille met de Everly Brothers. En het Telephone Baby van Johnny Otis Show met Marge Lee. Dan hebben we er nog één te goed. Heartache by the Number van Guy Mitchell of Guy Mitchell. En zijn echte naam is Albert George Zernick. En hij was een Amerikaanse zanger. 6 van zijn singles werden millions zelfs. Oftewel, er zijn er miljoenen van verkocht. Mm-hmm. Hij trad ook enige tijd op als presentator van een eigen televisieshow. En hij speelde als acteur in een paar films. Veelzijdig mannetje. En hij heeft het leuk gedaan. Dus, en we gaan luisteren naar Heartache by the Number van Guy Mitchell. We

0: lachen is gezond. Dus, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.
1: Heerlijke man. Moos ligt in het ziekenhuis met zo'n blauwe ogen, bloedneus, drie tanden, roze lip, zijn armen in het gips. Kom Bram, mijm, zei Bram, Moos, jij in het ziekenhuis. En gisteren heb ik dan met zo'n knappe blonde vrouw op straat zien lopen. Zeg, Moos, mevrouw heeft me ook zien lopen. Mevrouw Quendy komt bij een dokter, zegt ze, dokter, mijn man zegt dat ik gek ben. Zei dokter, alles wel een beetje bout gesproken. Welke symptomen zijn er dan? Zegt ze, omdat ik van pannenkoeken hou. Zegt de dokter, flauwekul, ik ook van pannenkoeken. Zegt ze, allemaal niet bij me thuis komen, ik heb kisten vol. Moos, hartstikke gek. Loopt de hele dag door de tuin van het gekhuis. Doet Jansen zo, Moos, van. Zegt Bram, Moos, wat doe je? Zegt Moos, ik vang mumsels. Van Bram, wat zijn mumsels? Zegt Moos, ik weet het niet, ik heb nog geen gevangen. Meneer, ik kom bij een psychiater. Dan zegt hij, ik word gek. Dokter Helm, ik word gek. Maar die psychiater, wat heeft u dan? Zegt hij, elke nacht droom ik van naakte vrouwen. Die in mijn slaapkamer in en uit rennen, de hele nacht in en uit rennen. Zegt die psychiater, dat is toch niet zo naar? Zegt hij, nee, maar ze slaan zo met de deur. Mevrouw Kwijn zal binnen een maand een baby krijgen. Ze zegt, dokter, moet eens luisteren, ik vind het zo naar om tegen mijn zoontje van 6 jaar te zeggen dat hij een broertje of een zusje krijgt. Kan u het hem even zeggen? Zegt die dokter, maar natuurlijk, mevrouw Kwijn. En de dokter in een andere kamer zegt, Moos, kom jij bij de dokter op schoot zitten. Dan moet je de volgende maand, dus boven jullie huis naar de hemel kijken. Dan zie je een hele grote vogel met een dunne lange rode snavel, een dunne lange rode poot en een grote vlerken. Die gaat boven jullie huis vliegen en die wappert en wappert. Zeg Moosje, als je moeder maar neer aan het schikken maakt, want die is zwanger. Moos ligt in het ziekenhuis, helemaal in het gips. Kom Bram bij hem, zei Bram, nou Moos, hoe ben je? Zegt hij ook met zijn broer. Alles is gebroken bij me en ik weet niet eens hoe het komt. Zeg Bram, zal ik je vertellen? Gisteravond was je dronken en je 3 hoge ramen opengeschoven en je gezegd, ik ga vliegen. Ben je 3 hoge ramen uitgesprongen? Zeg Moos, waarom heb je me dan niet tegengehouden? Zeg Bram, weet ik of je wel of niet kan vliegen? beperk je één ding. Dat een lach van een mop veel meer waard is dan alle medicijnen, dus wetenschap.

0: Ja, dat was Non ritorni in mente van Lucio Battisti. En daarvoor hadden we Françoise Hardy met Ce petit cœur.
1: Heb jij Italiaanse voorouders?
0: Nee hoor.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar het klinkt wel lekker, hè, wat ik
1: ja,
0: zeg.
1: Precies, ja, precies. Je komt er zo spontaan uit.
0: Ja, nou ja. Het is ook wel heel spontaan, hoor, wat ik doe. En daarvoor hadden we wat mopjes van Max Tjoe natuurlijk, niet te vergeten. Gaan we gauw verder met het volgende, en dat is dit.

0: blijft toch altijd goed, hè? Engelbert Humperdinck met Dance With Me in het kader van de grote drie uit het Verenigd Koninkrijk. Hebben we dus. En ja, wat wou je zeggen, Joop?
1: Nee, ja.
0: Oh.
1: Je bent wel gelijk.
0: En dat was natuurlijk Cliff Richard met Marianne en Tom Jones met Without Love. Gaan we verder met het volgende.
2: Dit is de muzikale nostalgie van Jan uit de jaren 60.
0: En deze die draag ik speciaal op aan Robert van de Keur.
1: Ah, kijk
0: en waarom denk je? Ik heb in mijn gegevens staan dat hij vandaag jarig is. Dus als hij vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Robert. Als ook, je luistert.
1: Ook namens mij,
0: ja.
1: Robert.
0: En ik ga voor hem zingen Rick, als voor van het nummer van Ricky Nelson, Hello Mary Lou.

0: Nou, leuk.
1: Ja, hè? Speciaal voor Robert was dat.
0: Ja, nou, fijne dag, zou ik zeggen.
1: Ja, het zit er voor ons weer op, Joop.
0: Ja.
1: Het 2 uur zijn weer als een speer voorbij gegaan.
0: En het was weer gezellig.
1: Het was hartstikke gezellig. Ja. Ik heb weer even met je gelachen.
0: Ja.
1: Even met je gehuild.
0: Ja, dat ook. Ja, ik ben af en toe wel om te janken.
1: Hey, fijn jongens. Ik hoop dat u allemaal genoten heeft van hetgeen wat wij u gebracht hebben. En het gaat u goed. En tot een volgende keer misschien.
0: Ja, sluit me er helemaal bij aan.
1: Heel fijn. We gaan eruit met Billy Vaughan en Blue Hawaii.
0: Mazzel.
1: Mazzel.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft driekwart jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekomroep.nl.

0: informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de 3 bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft 3/4 jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Welkom bij de Flevoziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevoziekeomroep. Het is 2:00.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen die in en rond Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. Van de 34 die zijn aangehouden worden er vandaag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer vast blijven zitten. De verdachten zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. Daarom deelt het OM weinig informatie over de zaak. Vakbond FNV kondigt aan dat Heineken-medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude maandag 3:00 zullen staken, van 10:00 's morgens tot 1:00 's middags. De actie richt zich tegen kabinetsplannen over sociale zekerheid. De FNV benadrukt dat werknemers moeten kunnen rekenen op een stevig sociaal vangnet. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op omdat de fastfoodketen regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van €625.000 per overtreding. En Mariette Hamer, voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en eerder Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, wordt lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Ze volgt Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde de politiek te verlaten na de komende provinciale statenverkiezingen. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws.
0: U luistert naar de Flevoziekeomroep.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden, meldt de politie. Iemand anders raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat, is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. Het OM verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Belg. Vandaag worden ze voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Sinds gisteren zijn bij gevechten in Jemen tussen Houthis en regeringstroepen 81 mensen omgekomen. De Houthis voerden aanvallen uit op kustgebieden om zo controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een drukke scheepvaartroute die belangrijk is geworden door de blokkade van de straat van Hormuz. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op omdat die regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van €625.000 per overtreding. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar... De Flevo.

0: Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.
1: Ik val in slaap op mijn troon van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

0: yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

San zag op straat een meisje gaan, hij sprak haar even later aan en deed meteen zeer verliefd. Pasha Hassan had dat toch maar niet gedaan, want zag je daar je vrouw niet staan, die voelde zich zeer gegriefd.

Hassan kreeg toen tot zijn grote schrik van vrouw lief links en rechts een tik en was toen niet meer verliefd. Salem, Salem aleikum, Salem aleikum, mashallah in de lila.

weer met grote spijt aan de goede oude haremtijd. Dat had hij toen maar geleefd. Pasha Hassan, ach hoe hij die tijd benijdt. Van minden zonder narigheid, toch had hij dat maar beleefd.

0: Hassan. Want als jij eens ruzie kreeg met één zo'n harem helleveeg, dan had je niet lang geleefd.
1: Salam alaikum. Salam alaikum.

0: luistert naar de Flevozik Omroep. Het is 4 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een coatingbedrijf in Zwaag is een persoon overleden. Een tweede raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. Er is bijna 8 uur lang gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. Aanstaande woensdag is er een 24-uur staking in het openbaar vervoer. Het Openbaar Ministerie verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Belg. Vandaag worden er 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur, maar dat er meer nodig is voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Ina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het PBL bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar... De Vlees.

0: welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevozieken-omroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De georganiseerde misdaad is ook in Nederland een serieus probleem. Dat zei premier Jette vandaag op zijn wekelijkse persconferentie. Dat weten we al langer, maar de escalaties bijvoorbeeld in Overasselt drukt ons nog eens met de neus op de feiten, aldus Jette. Daarom moet Nederland alles op alles zetten in de bestrijding daarvan. Jette noemde de beelden waarop zwaar bewapende mannen door Overasselt trokken bijna surrealistisch. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. Is een 69-jarige Nederlander overleden. De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald, meldt de Telegraaf. Andere badgasten zagen dat de Nederlander de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis. Daar overleed hij. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur. Maar er is meer nodig voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Ina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het Planbureau bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De georganiseerde misdaad is ook in Nederland een serieus probleem. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Dat weten we al langer, maar het soort escalaties in Overasselt drukt ons nog eens met de neus op de feiten, zei Jette. Daarom moet Nederland alles op alles zetten in de bestrijding daarvan. Overigens gaat het kabinet aangifte doen van het lekken van vertrouwelijke begrotingsstukken aan de media. Er moeten betere afspraken gemaakt worden over hoe om te gaan met stukken die onder embargo worden verstrekt. Na de vondst van een overleden jongen van 12 jaar heeft de politie een vrouw aangehouden. Het zou gaan om de Syrische moeder van het kind. Ze zou al geruime tijd met psychische problemen te kampen hebben. Over de toedracht van het overlijden worden vooralsnog geen mededelingen gedaan. Rechercheurs doen uitgebreid sporenonderzoek in en rond de woning. In Jalissos, op het Griekse eiland Rhodos, is een 69-jarige Nederlander overleden. De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald. Andere badgasten zagen dat de Nederlander in de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis waar hij overleed. En de Franse overheid trekt ruim 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zwaar zijn getroffen door de extreme hitte, droogte en natuurbranden van deze zomer. De landbouwsector heeft 10 miljard euro aan productieverlies geleden. 520 miljoen euro gaat direct naar de boeren. Er komt ook geld voor zaden, planten en veevoer. Ook krijgen de boeren belastingvoordelen, hulp bij sociale premies en brandstofsubsidie. Tot slot het weer. Vanavond kan er hier en daar nog een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Koelt af naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige, op de Wadden vrij krachtige westenwind. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar vooral in het noorden kan nog een bui vallen. De wind blijft aan zee en op de Wadden vrij krachtig en het wordt 13 graden in het oosten tot 17 graden in het westen. Tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing 2 draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziek Omroep via de Flevo Gastvrije.

0: Yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vvziekenomroep.nl.
1: Jij stond op de tram te wachten. Ik zag je in de verte staan.
2: Jij kwam naar me toe en je lachte. Samen zijn we voortgegaan. Zeg, weet

0: en je haar was nat.
1: We trapten samen in een plas.
0: Je merkte het niet eens, omdat dit moment het mooiste van je leven was.
1: Zeg

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De gemeente Heumen organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Overasselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Overasselt en Nederasselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Joeri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
3: De opkikker van de maand.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.
2: Een heel goede avond.
3: Ja,
2: Jan van Eunen, dat ben ik. En vanavond tot 10 uur bij u met heerlijke soul, blues, R&B, funk, disco en nog meer goeds uit de oorschelpen of in-ears. We begonnen deze aflevering natuurlijk met de opkikker van de maand, juli. En dat was Flaco Jiménez met En el cielo no hay cerveza. En het houdt in de hemel is geen bier. Maar goed, we zijn hier vanavond om heerlijke soul, blues en jazz te gaan draaien. En we beginnen altijd ons programma met James Brown. En dat doen we dit keer met een nummer van het album Say It Loud, I'm Back and Proud. Dit is Goodbye, My Love.

0: throwing me away.
1: Het heerlijke Goodbye My Love, James Brown was dat. We blijven een beetje in de bluesfeer en doen we met Solomon Burke en What Makes Me Think I Was Right van het album Like a Fire. Solomon Burke.

uit de film Calamity Jane. Uit 1960 was het I Love Paris, nummer gezongen door Doris Day. The Friends of Distinction was een Amerikaanse vocale groep opgericht door Harry Elston en Floyd Butler. Ze zijn vooral bekend van hun RIAA gecertificeerde gouden hits uit 1969, zoals Grazing the Grass en Going in Circles. En dit Love or Let Me Be Lonely uit 1970. Alle drie bereikten de top 15 van de Hot 100. De oorspronkelijke leden Floyd Butler, Harry Elston, Jessica Cleaves en Barbara Jean Love. Butler en Elston hadden midden jaren 60 samen met de Hi-Fis gespeeld, vaak als voorprogramma van Ray Charles. Andere leden van de Hi-Fis waren Marilyn McCoe en Lamont McClemore, en die later dus de Fifth Dimension zouden oprichten. De Friends of Distinction werden ontdekt door de Amerikaanse voetbalspeler Jim Brown, die ook Earth, Wind & Fire ontdekte, en tekent een contract bij RCA Records. Van het album Real Friends is dit Friends of Distinction, Love or Let Me Be Lonely.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Gina Cecilia. I Don't Wanna Be In Love van het nummer van het album Tug of War. Heerlijk nummer. Mascanada is een bekend lied van de Braziliaanse muzikant Jorge Ben Jor uit 1963. Het nummer werd beroemd door de cover van Sergio Mendes uit 1966. Het is daarna nog regelmatig gecoverd, onder meer in 1998 door het Eurodance project Echo Beat, dat op nummer 63 belandde in de Mega Top 100. In 2006 nam Mendes een nieuwe versie op met de Amerikaanse hiphopgroep Black Eyed Peas. De Portugese titel betekent zoiets als mooi niet of zeker niet. Het Spaanse Mascanada betekent iets anders, namelijk vooral of voornamelijk. Professioneel darter Jacob Portela gebruikt het nummer ook als opkomstnummer bij darten. Ook Elvis Gerald heeft het in 1970 op de plaat gezet. De plaat is Things Ain't What They Used To Be, and You Better Believe It. Elvis Gerald met Mascanada.

LTD. En het nummer Back in Love van het album Something to Love. Yeah. Still Got the Blues for You is een nummer van de Noord-Ierse zanger en gitarist Gary Moore. Het is het vierde nummer op het album Still Got the Blues uit 1990. Op 30 april van dat jaar werd het nummer uitgebracht als de tweede single van het album en werd het een hit in de Verenigde Staten en een deel van Europa. In 2008 werd bekend dat Moore verplicht een schadevergoeding moest betalen aan Jürgen Winter, zanger van de Duitse progressieve rockband Judd's Gallery. De Duitse rechtbank besliste dat de gitaarsolo op Still Got the Blues for You was overgenomen van het instrumentale nummer Nordrach van de band. Moore ontkende dat hij dit nummer kende, aangezien het niet officieel beschikbaar was ten tijde van de opname van zijn album. De rechter bepaalde echter dat Moore het nummer gehoord zou kunnen hebben en op de radio of tijdens een optreden. In 2013 coverde Eric Clapton het nummer op zijn album Old Sock als eerbetoon aan de in 2011 overleden Gary Moore. Hier is Still Got the Blues, 11 weken top 40, hoogste nummer 2, Gary Moore.

0: Deze is speciaal aangevraagd door Harriet van Eulen voor al diegenen die liggen te luisteren of zitten te luisteren in het ziekenhuis. That's What Friends Are For van Elton John, Gladys Knight en als hoofdzangeres Dionne Warwick. Sorry, Warwick, dat is veel beter. Gaan we verder met het volgende.
1: Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. are the original Rat Pack.
2: You make me feel so young.

In het kader van de Rat Pack waren het achtereenvolgens Frank Sinatra met This Town, Rainbows Are Back in Style, nummer gezongen door Dean Martin, en The Shelter of Your Arms, gezongen door Sammy Davis Jr. Dat was het Rat Pack. Goed, het eerste uur van Soul Medicine zit er alweer op. We gaan naar het nieuws van 9 uur en na 9 uur ben ik weer lekker bij u terug. Dus blijf lekker luisteren. Tot straks.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilization for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. Bente Heumen organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Over Asselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Over Asselt en Neder-Asselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Juri Mintzes was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Ach, dat was Giorgia Todrani en Pino Daniel. En het nummer dat heet Vento di Passione van het album Il Mio Nome. Goed, een tweede uur van Zalmers is weer begonnen. Ik ben Jan Vreunen, nog tot 10 uur bij u. En we begonnen dit uur met Aretha Franklin en Son of a Preacher Man van het album This Girl's in Love with You uit 1970. We gaan nog een uurtje heerlijke muziek draaien en dat doen we onder andere met Sacha Distel. En hij komt uit Frankrijk en heeft een album uitgebracht, Al Quelle Nuit. Oh, quelle nuit. En het nummer wat hij daarop zingt is Mon Beau Chapeau. Hier is Sacha Distel.

Wie beweert dat we anno 2026 geen heerlijke soulmuziek meer kunnen maken? Die is toch wel een beetje verkeerd geïnformeerd. Want net hoorden jullie Piet Jozef met het nummer Defense. En als het lukt, zou ik een keertje gaan luisteren naar zijn nieuwe album Lifeline. Dan Tenox is een artiest die bekend staat om zijn unieke muziekstijl die invloeden uit afro, blues, flamenco en son cubano combineert. Hij werd in 2026 actief met het uitbrengen van singles zoals No Soy Es Hombre, Contigo Quiero Amanecer via Refox Records. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht en het heet Si Volviera Anace. Hier is Tante Nox.

Ja, ze heeft natuurlijk al de hele tijd geroepen, hè. Ein Tag, den du magst, van Lisa Bas Enge. Nog even een reelsie erachteraan. You're the first, the last, and my everything is een nummer van de Amerikaanse zanger Barry White. Het nummer verscheen op zijn album Can't Get Enough uit 1974. Op 25 oktober van het jaar werd het nummer eerst in de VS en Canada uitgebracht als tweede single van zijn derde studioalbum. In december volgden Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. In 1989 werd het nummer op CD-single uitgebracht. You're the First, the Last, My Everything werd oorspronkelijk geschreven door Pete Radcliffe als een countryman met de titel You're the First, You're My Last, My In Between. Iets heel anders. Een versie die 21 jaar lang niet werd opgenomen. White nam het nummer uiteindelijk op als disco-nummer waarbij de structuur van het nummer behouden bleef, maar een aantal teksten herschreven werden. Uit 1974, 7 weken top 40, hoogste notering in het nummer 10, Barry White met You're the First, The Last and My Everything.

Van het album Gastrabi is het achterouderig met het nummer van Normaal. Milou Frenken, geboren in Amsterdam 19 december 1966, is een Nederlands entertainer. En ze speelt voorstellingen, maakt cabaretprogramma's, zingt en schrijft ook teksten. Zo is Frenken columniste voor het Haams Dagblad en schreef ze voor het inmiddels verdwenen tijdschrift Esta. Zij is ook theaterdirecteur van het Theater de Liefde in Haarlem. Frenken groeide op in Haarlem. Op de havo van het Kornhert Lyceum deed ze mee met muziek- en theateravonden. Als brugklasser speelde ze in de zesde klas een zevendeelige televisieserie van Icon. En ze zat in de band van het radioprogramma 13 speciaal als pianiste en zangeres. Ze is sinds 1997 te zien als barvrouw en zangeres in de Max Televisiequiz met het mes op tafel. Van het album Minnares uit 2025 komt door mij, Milou Frenken.

Ain't No Sunshine. Michael Jackson. Ain't No Sunshine. Gaan we verder met het volgende. 3 van 1.

Ja, in het kader van 3 van 1 was dit achtereenvolgens Earth, Wind & Fire met de nummers September, Boogie Wonderland, After the Love is Gone. Het zit er weer op, 2 uur, Soul Medicine. Ik hoop dat u ondanks alles genoten heeft van hetgeen wat ik voor u gedraaid heb. En blijf lekker luisteren naar de Flevo Ziekenomroep. En er zijn nog veel meer programma's non-stop. Morgenochtend wordt dit herhaald. We hebben dan ook nog morgenavond Help, er zit een olifant in de tram. En zondagochtend is Harry er weer met Flevo Klassiek. Het was mij weer waar genoegen. Het gaat u goed. Tot de volgende keer.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth Card, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercator-kaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het Planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. Bente Heum organiseerde vanmiddag rond 4:00 een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Over Asselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Over Asselt en Neder-Asselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Jurie Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercatorkaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: in de lucht.
1: En geen bootje in het riet.
0: En geen auto op de weg.
1: Want die had je toch.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

Elke 19 minuten sterft er een walvis, langzaam, door een harpoen met een brisant granaat. 40 miljoen jaar voor er sprake was van mensen, waren er al walvissen. En wij roeien ze uit. Met welk recht?

0: Iedere avond bij de Flevo Zieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur. Help, er zit een olifant in de tram. Met Jan van Eunen en Peter Bakker.
1: U luistert naar de Flevo.

look at her back. This dude.

0: de FC Dam op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws. Flame.